Dit is de Nederlandse Muziekkoepel. Een uur lang de nieuwste Nederlandstalige hits bij RTV Slos.

wens er niks. Ik had alles wat ik wou. Het was liefde als een snelle flits.

date. Maar als ik jou zie op Utrecht Centraal, starten we dan weer aan een nieuw verhaal. Een eerste blik vanuit de niks, doen we het dan nog een keer allemaal. En als ik jou zie daar op onze plek, wordt in deze tijd dan weer stilgezet. En elke klok in tel gestopt, gaan wij terug naar Noord.

je bent. Soms wil je meer, soms is het goed. Soms wil je alles, maar alles, dat is niet altijd goed.

0: er dan ook voor je ben. Ja, weet dat ik er altijd voor je ben.
1: De Nederlandse muziekkoepel. De nieuwste Nederlandstalige muziek. In de muziekkoepel. Bij RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Hilma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: is van mij.
1: De beste muziekmix. Beste muziekmix. En steeds het actuele regio-nieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
1: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons wekelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
3: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
2: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
4: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
2: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: van hout. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal? RTV Slos draait het allemaal.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

And up right, up the climb. Here, up right, up right, up.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
2: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
4: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
2: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: 105.4 FM.
1: Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Was gek hoor, echt een noedel. Want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed.

ging liever naar de film, maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

Ik heb ook een vaste vriend. Een leuke vent. Wel wat bedies. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verschurend beest. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En hij bezigt dan ook dikwijls literlijke taal. Tje, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onderaan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus.

0: Je hoort alles op RTV Slos.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: van werken aan een tijd van genieten.
1: Het is zondag, gezellig, Geert en Marieke.
0: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
2: Het is zomer, het is zomer. En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Marieke. Goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: We zijn er weer.
1: We zijn weer terug in Nederland.
0: Ik moet even mijn hoofdtelefoon een dreun verkopen, want op een of andere manier heeft hij er geen zin aan.
1: Oh jee.
0: Nou, ja, een beetje non-stop gehad met de muziek, maar ach, ik heb daar niemand over gehoord. Dus
1: nee, ik heb het wel even teruggeluisterd, de terugweg van de Ardennen naar Isveen. En nou, ik heb alweer genoten.
0: Oké. Okay.
1: Dus het was een leuk non-stop programma.
0: Nou, dankjewel.
1: Zeker.
0: Nou, ja, ik vraag altijd hoe was je week, maar die andere...
1: Ja, nou, ik had een heerlijke week. We waren lekker een weekje in de Ardennen en met prachtig weer. Echt soms wel iets te warm zelfs nog, maar we mogen echt niet klagen. Want, nou ja, ik heb ook wat anders meegemaakt. Dus het was fantastisch. We hadden goed gezelschap, lekker gegeten, een mooie camping. Prima.
0: Ik heb vorige week nog gedraaid van als ik op vakantie ben, dan gaat
1: het. Ja, dat hoorde ik, ja.
0: Een stukje, maar...
1: Ja, nou, dat is... ik krijg nu koffie met mensen met een pennywafel. Nou, echt, dat haalt bij mij echt herinneringen op.
0: Want
1: die kreeg ik al toen ik 4 was ongeveer, tot en met de brugklas.
0: Heerlijk.
1: En nu krijg ik gewoon weer een pennywafel. Die heb ik echt niet.
0: Ik moet ze verstoppen voor mijn kleinkinderen. Dus nu,
1: nou, ik vind ze wel... Ik ga hem gelijk proberen.
0: Oké. Nou, tot zover dan jouw week. Ja,
1: en jouw week?
0: Mijn week, ja. Het was mijn week van... Ik heb wat familie bezocht. Ik had natuurlijk, en jij ook, een verjaardag van mijn kleinzoon.
1: Ja.
0: En dat is altijd overdreven leuk, mooi en gezellig.
1: Zeker, zeker.
0: Zo groot als het maar kan, zo is de daad. Ja, en dan was het natuurlijk de week van de zonsverduistering. Heb je daar nog iets van meegemaakt?
1: Ja, nou, joh, wat van meegemaakt. Iedereen liep daar met een brilletje op de camping. En, we hebben en daarna kwam de sterrenregen. Ja. We hebben met z'n allen op de grond gelegen de hele nacht. Sterren kijken. En dat was veel daar. Alleen maar vallende sterren.
0: Heb je nog een wens gedaan?
1: Alleen maar.
0: Kijk, dat is het allerleukste wat er is. En die mag je dan niet vertellen. Hè?
1: Had jij wel een brilletje?
0: Nee, ik had geen brilletje. Oh. Ik heb even door de laskap van de buurman gekeken. Oh. En, ja, prima.
1: Is toch mooi? Is toch bijzonder?
0: Ja, het is wel bijzonder, ja.
1: Ja,
0: nou, voor de rest was het de nacht van meer dan 20 graden natuurlijk.
1: Nou.
0: Heerlijk. En vandaag, nee, gisteren was dat, eindelijk regen.
1: Ja, niet veel, maar toch wat. Dus dat was wel even goed, denk ik, hè?
0: Eigenlijk waren we daar met z'n allen wel een klein beetje aan toe, volgens mij. Maar in ieder geval alles wat groeit en wat bloeit en wat veel te droog is.
1: Ja.
0: Dus, zullen we maar gewoon beginnen voordat iedereen straks weer belt van het is net een familieshow.
1: Nou en, maakt niet uit, maar ik heb wel zin in rock'n'roll.
0: Oké. Okay.

0: iedere tweede plaat. Nou, niet iedere tweede plaat. Elke week de tweede plaat. Rock and roll.
1: Dat doen we al even, hè?
0: Lang hoor je. Dat doen we al een tijdje, ja. De shape aan mijn hedelen. Nou, ja, het is een beetje komkommertijd nog steeds. Weinig, ja. Weinig nieuws, maar er is genoeg te doen om overal heen te gaan. En we beginnen met...
1: We beginnen met de vestingfeesten natuurlijk. Hè. Die zijn er dichtbij. Er zijn er nog twee te gaan. Dus je hebt nog twee keer de kans om iets te gaan doen. Ze zijn natuurlijk inmiddels in volle gang. En in augustus staan er nog twee thema-activiteiten op programma. En dat zijn Brommerskieken op woensdag 19 augustus.
0: Och, heerlijk.
1: En de Nacht van Steenwijk, die is op donderdagavond 20 augustus. Dus dat is echt gewoon twee dagen achter elkaar feest.
0: Elke week hebben we het erover, hè? Over dat Brommerskieken. Zullen we een klein stukje doen? Nou, een heel klein stukje van Brommerskieken. Vind je dat goed?
1: Ja, zeker.
0: Een heel klein stukje, want ik heb hem vorige keer ook al gedraaid. Ja, 17, 18, 20.

0: Sorry.
1: Ja, het blijft een leuk nummer,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, deze is niet de originele, deze is van de Buckers. Maar ja, die is eigenlijk mooier dan die andere.
1: Zeker, zeker. Nou, Brommers Kieken is nieuw op het programma. De Markt in Steenwijk is een waar paradijs aanstaande woensdag voor liefhebbers van klassieke brommers. De gezellige muziek en braderie maakt het sfeertje dan weer helemaal compleet. En dan heb je donderdag de Nacht van Steenwijk. Dat is natuurlijk het muzikale slotakkoord van deze zomer op de donderdagavond 20 augustus. Ja, die staat altijd garant voor een groot feest op de markt. Met in de line-up dit jaar Jannes, de Guus Meeuwis Tribute Band, Robert Pater en de Empire Cover Band. En in de vooravond organiseren de lokale ondernemers spectaculaire acties tijdens de finale sale. Sluit de zomer spetterend af, staat hier in Steenwijk.
0: Ja. Nou ja, spetterend af. Kijk, er is natuurlijk alweer van alles aan de hand in Steenwijk. Want de Nacht van Steenwijk die staat onder druk, lees ik hier.
1: Ja, dat heb ik gelezen.
0: De Nacht van Steenwijk die staat onder druk. Omdat de door de gemeente vastgestelde geluidsnorm niet overschreden mag worden. Gebeurt dat wel, dan krijgt de Steenwijk Vestingstad volgend jaar geen vergunning voor het gratis muziekevenement. Ja.
1: Maar even voor mijn beeldvorming. In Meppel hebben ze elke donderdag muziek.
0: Ja.
1: En elke donderdag feest.
0: Ja.
1: Geldt daar die geluidsnorm niet?
0: Ik weet het niet.
1: En in Steenwijk is geen reet te doen. Is er één avond en dan gaan mensen lopen zeiken over het geluid?
0: Ik kan me nog iets herinneren van vorig jaar, dat er mensen waren die last hadden van het geluid.
1: Eén avond.
0: Ik hoorde iemand zeggen van geef die mensen een kaartje voor een nacht bij een of ander gezellig park op de...
1: Ja, maar waarom ga je zeuren? Nacht van Steenwijk bestaat al jaren. Waarom moeten die mensen nu ineens...
0: Ja.
1: Ga ergens anders wonen, op Sander, platteland.
0: Sander Fortunati, die zegt, dit legt een bom... Het muziekje is afgelopen. Ja. Dit legt een bom onder het, onder het evenement. Ja,
1: jammer.
0: Namens de organisatie vertelt hij dat. En die geluidsnormen die liggen enorm laag, vervolgt hij. Ik lees dat verhaal uit de lokale krant. En wil ook de bezoekers alvast waarschuwen. Het kan dus zijn dat de muziek minder hard klinkt dan voorgaande jaren.
1: Moet dat toch eigenlijk overal zo zijn? Maar goed, laten we het maar over ophouden. Want mensen, kom gewoon gezellig naar de markt. Maak er maar een gezellige avond van. Dat is het belangrijkste, toch?
0: Dat is wel het belangrijkste.
1: Ja.
0: Straks de line-up nog.

0: dat was het wel natuurlijk, een golden drummer.
1: Nou, absoluut. Daar mogen we toch echt niet over klagen.
0: Dat ik hem erbij heb gezet.
1: Hele
0: Louis
1: goeie
0: en Davis, puntes.
1: Ik wou even naar Sint-Jansklooster.
0: Oh. Want, hier links, oh.
1: Ja, dat is hier heel erg in de buurt. Ruim 30.000 bezoekers verwacht het dorp Sint-Jansklooster volgend weekend te mogen begroeten.
0: 30.000?
1: Ja, dat is wat. Zit ik nou wel op het goede berichtje?
0: Ja, volgens mij wel, hoor.
1: Oké, gelukkig dat het al niet geweest is. Want ik ben er natuurlijk een week uit geweest. 30.000, ja, dat is nogal wat. En dan heb ik het natuurlijk over het jaarlijkse corso. Dat gaat helemaal goed komen, zegt de organisatie. We hebben alles mooi voor elkaar. Nou, dat is toch te hopen met zoveel mensen. Dat meldt de Hoege Hetebrei namens de Christelijke Oranje Vereniging. De motor achter het bloemenevenement. Met een team van in totaal bijna 200 vrijwilligers.
0: Niet normaal.
1: Wordt deze donderdag gestart met de fysieke voorbereiding in het dorp. Want dat is natuurlijk, je hebt wel de corso, maar daar zit gewoon een week lang voorbereiding aan vast. En dat is niet zomaar even iets. Onder meer met het plaatsen van verkeers- en verwijsborden. Dankzij goed overleg met de gemeente Steinwijkerland kunnen we deze keer het parkeren rondom het dorp beter organiseren dan volgende jaren. Dus heb je vorig jaar heel erg geërgerd aan het parkeren van je auto. Nu is dat goed geregeld.
0: Moet je ook niet zo gauw ergeren natuurlijk. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè, die dat doen.
1: Nee, maar vorig jaar stonden er hele lange rijen wachtende automobilisten. Met name vanaf Vollenhoven. Dat moet dit jaar allemaal wat soepeler gaan verlopen, vindt de organisatie. Want dat is natuurlijk, ja, dan mis je misschien straks wel wat. Er zijn nu in totaal 13 parkeerterreinen klaargemaakt.
0: Zo.
1: Dus dat moet helemaal goed komen. En waar ze vorig jaar ook tegenaan liepen, was dat het netwerk overbelast werd in Sint-Jansklooster. Omdat er dan ineens 30.000 inwoners extra zijn.
0: Ja, moet,
1: ook daar is dit jaar aan gedacht.
0: Moet net als bij Woodstock zo'n extra mast komen.
1: KPN heeft een extra centmast neergezet.
0: Ja.
1: Dus ja, het wordt hartstikke goed geregeld allemaal. Het wordt, de weersvooruitzichten zijn ook goed. Het wordt ietsjes koeler. Nou, dat is natuurlijk wel fijn, want ook, als het 30 graden is, staan mensen ook niet lang graag langs de lijn. Dus het moet helemaal goed komen. En mocht je nog niks te doen hebben, ja, kom gewoon gezellig naar Sint-Jan.
0: En mocht je nou denken van, ik kan niet, ik ben ziek, ik heb het komt ook gewoon op tv, hè?
1: Ja, zeker. Het komt op tv. Ja, dat was vorig jaar toch ook zo?
0: Ja, zeker. RTV Oost zendt het uit en volgens mij ook Omroep Max. Dus je kunt ook gewoon thuis blijven.
1: Ja, en lekker vanuit je luie stoel kijken. Hartstikke leuk.
0: Ja, of als je iemand tegenkomt daar, een bekende, dan zeg je...
2: Hey, zijn jullie er ook?
3: Ja.
2: Bij dag. Maar rook is...
4: Geert en Marieke.

0: We zaten helemaal in de film al.
1: Markt, Hoogkamer hoorde je. En kroegen in de hemel. En dan wordt het wel eens eventjes een klein beetje wit natuurlijk. Ik heb vast wel het idee dat daar een kroeg is in de hemel.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dat hoop ik wel in ieder geval voor die mensen daar.
1: En waar hadden wij het over?
0: Ja, we hadden het over onze vinylplaat.
1: Ja.
0: Want ik had altijd een hoes in mijn handen gedrukt. En dit keer is het al een hele leuke. Dus ik gaf een quote uit. Het is namelijk, het komt uit een film, dit nummer.
1: Mm-hmm.
0: En ik zeg tegen jou, nobody puts baby in the corner. Ik zeg, waar komt dat uit? En dan zie ik een vraagteken.
1: Ja, sorry.
0: Ik zeg, heb je die film wel eens gezien? Ja, ik heb hem wel eens 2 keer gezien.
1: Nou, volgens mij wel 3 keer, ja.
0: Nou, ik heb hem denk ik wel 10 keer gezien. Ja. En hij is nog steeds leuk.
1: Ja.
0: Hij is echt leuk. Ik heb het natuurlijk, en wat ik denk dat de meeste mensen het nu wel weten, over de Dirty Dancing film natuurlijk. Bill Medley en Jennifer Warnes, If I Had the Time of My Life. Ja,

0: bijna 40 jaar geleden. 1987, van vinyl. Dat hoort u natuurlijk aan het gespetter op de achtergrond.
1: Maar nog steeds een populair liedje.
0: Ja,
1: iedereen kent het.
0: En ik wou jou net vertellen van, ik wil gewoon nog een keer die film zien.
1: Ja, ik krijg daar gelijk weer zin in, ja. Ik vind dat wel een zomerse film.
2: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
0: En natuurlijk... Radio. Zo, dan weten we dat ook eventjes. Had je nog iets of is het allemaal een beetje...
1: Het is allemaal een beetje, inderdaad, wat jij al zei, wat komkommertijd. Maar ik kom dan een berichtje tegen voor de mensen...
0: Om
1: even rekening mee te houden voor aanstaande maandag. Want dan beginnen natuurlijk alle scholen weer. Iedereen moet weer aan het werk en alles gaat weer gewoon van start. Maar mocht je nou met de trein of de bus willen... en altijd je auto op het grote parkeerterrein neerzetten... aan de andere kant van de loopbrug... dan moet je even iets rekening houden met wat extra tijd. Want
0: extra tijd? Oh ja, dat is ook zo'n brug te ver.
1: Die brug die gaat namelijk aanstaande maandag... als iedereen weer moet starten in onderhoud voor dag 1.
0: Ja.
1: Maar dat duurt niet een paar dagen, dat duurt minstens 2 maanden.
0: Voor zo'n klein bruggetje?
1: Ja, de brug is 2 maanden lang afgesloten.
0: Gaat hij helemaal weg?
1: De Fietsersbond Steenwijkerland die vindt dit onaanvaardbaar.
0: Het is ook nog wel eventjes een eindje om natuurlijk.
1: Nou ja, dus je moet nu inderdaad, je auto zet je daar nog neer of je fiets... maar dan moet je dus lopen, het spoor over de Eesveensweg, weer de Stationsstraat in. Dus je moet even iets meer reistijd incalculeren, zeg je dat?
0: Ja. Eerder uit bed. Eerder je broodrommetje klaar.
1: Nou ja, de belangenpartij Fietsersbond Steenwijkerland die vraagt wel aan de gemeente... om dit plan toch even proberen te wat aan te passen. Want nou ja, dit vinden ze wel heel erg lang duren. Wat wordt er dan gedaan aan de brug... het herstelwerkzaamheden, verfwerk, de treden worden allemaal... die zijn moeten vervanging hebben. Nou ja, je moet dus omlopen.
0: Ja,
1: hou er rekening mee.
0: Het zal nodig zijn.
1: Ja.
0: Hey, we doen nog een gouden ouwe uit 1986, om precies te zijn. Ik noem een paar namen en dan denk ik dat jij weet wie we gaan draaien, oké?
1: Okay? Ja.
0: Mandy Huids.
1: Nee, dat zegt me niks.
0: Karin Vlasblom. Laura Vlasblom.
1: Oh,
0: Marion Keller.
1: Oh, ja. De...

0: 1986 en dan hoor ik jou gewoon nog dat hele nummer meezingen.
1: Ja, ja, maar dat komt ook omdat we dit ooit geplaybacked hebben met het feest van SV.
0: Is dat zo?
1: Ja,
0: ze deden toen,
1: daarom ken ik het uit mijn hoofd.
0: Ze deden toen mee aan het Eurovisie Songfestival in Noorwegen. En volgens mij hadden ze dat gewoon moeten winnen toen.
1: Maar ook dit nummer wordt elk jaar nog in de foute uren gedraaid.
0: Ja, maar het blijft ook gewoon leuk, ja, natuurlijk. En iedereen die zingt dat gewoon gezellig mee. Wat ook gezellig is het...
2: Nederland, weekend weerbericht.
0: Ja, en het koelt een klein beetje af, lees ik hier. Met een maxima van 21 tot 23 graden. Het blijft wel droog met zonnige perioden. Dus ja, dat is dan wel weer leuk voor iedereen die nog wel vakantie heeft. Maar ook wanneer je weer aan het werk gaat natuurlijk. Want met een graad of 30, hè?
1: Nou, inderdaad. Dat is toch wel iets aangenamer met deze temperaturen.
0: Jij moet ook weer beginnen morgen.
1: Nou, ik woensdag.
0: Oh, woensdag.
1: Ik heb nog eventjes, ja.
0: Heerlijk.
1: Ja, maar dan moet ik ook weer gelijk vol aan, hoor, daarna. Maar okay. Ik heb nog 2 dagen.
0: Nou, maandag wordt het een graad of 21. En langzaam neemt de kans op een buitje toe dan deze keer. En vanaf aanstaande dinsdag wordt de westelijke stroming sterker. En proberen, zeggen ze erbij, depressies meer invloed te krijgen op ons weerbeeld. Het is half tot zwaar bewolkt en er vallen een aantal buien. En het wordt in de middag, let wel, een graad of 22. Dus daar is helemaal niks mis mee.
1: Fijn, fijn.
0: Nu had ik voor vandaag uitgezocht als dialectplaat Dreuge Worst.
1: Ja, dat heb ik even verandering in gebracht.
0: Ik leut er gangen. Maar dat heb jij even
1: die
0: veranderd.
1: Die schuif je maar door naar volgende week.
0: Ik was wat vergeten natuurlijk.
1: Ja, net zo. Vorig jaar was je dit ook vergeten. Ja. We hebben er ook alsnog in gepropt.
0: Het heeft te maken met die lawaai, dat lawaaigedoe op de markt. Wat veel te hard is.
1: Wij zeiden net al, we gaan de line-up straks nog een keer herhalen. Nou, bij deze. Ik heb het natuurlijk over de Nacht van Steenwijk. De afsluiting van de vestingfeesten. En dit jaar staan de optredens gepland. Aanstaande donderdag van Jannes, Robert Pater en de coverband Kedeng. Dat is de coverband van Guus Meeuwis.
0: Kedeng.
1: En voorafgaand staat er een super bingo op het programma. Nou, er is natuurlijk maar één nummer.
0: ik zie het al. 15.
1: Ja.
0: Iemand helemaal achter. Bingo!
1: Ja, verschrikkelijk. Ja,
0: het mag niet te hard natuurlijk.
1: Nee. Nou, het is maar goed dat Gerard Buisman dat niet meer meekrijgt. Dat het allemaal zo aangepast is. Maar die heeft er wel een heel mooi nummer over gemaakt.
0: Nacht van Steenwijk. Wat een drokte.
3: Nacht van Steenwijk.

of tien. Met langzamerhand in het dut. En op de markt zullen Paganini 24-7 en de hele flut. En ik droomde van het verleden, echte steenwiekers op de markt. En wat wij toen met z'n allen deden, wordt nou niet meer op een markt.

0: ooit. Het bestaat al 30 jaar, hè, las ik in de column van Henk Imker. Die schreef daarover. Ik wist dat ook niet, maar die beste man onthoudt alles, die journalist. En het begon ooit met de lokale artiesten op de markt natuurlijk. Met onder andere Pendule, Hennie en Kees, Adriaan Drost, Sigi Hof. Truus van Marlen stond ooit
1: Truus
0: op de bank.
1: Ja. Van Avanti.
0: Ja, zeker.
1: Oh, wat grappig.
0: Die zong toen We're All Alone.
1: Heb jij gewoon Truus op een cd?
0: Ik heb Truus op cd.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Nou, dat ga ik toch een keer tegen Truus
0: kunnen vertellen. We straks nog wel een klein stukje voor doen. Ja, ja. Toen was de lokale omroep er ook al. En jij zei al van Marco Borsato, die begon daar ooit.
1: Nou, dat kan ik me nog herinneren. Want ik weet nog dat wij backstage mochten. Omdat jij bij de Slos werkte. En dat was in de rechter toen, dat gebouw.
0: Mooi,
1: dat weet ik allemaal nog. Helemaal daarbovenin, daar was hij. En toen heb ik nog een handtekening van hem gekregen.
0: Leuk. Hij heeft ooit nog een jingletje voor mij ingesproken toen.
1: Echt?
0: Ja, maar dat heb ik natuurlijk al lang niet meer na 100 jaar. Verdwijnen allerlei dingetjes.
1: Wat is er dan veel veranderd, hè, nu? Want inmiddels treedt hij ook niet meer op.
0: Nee, moment. Dus, nou, nee. Ik hoorde in heel vaag dat hij
1: misschien weer
0: wat gaat doen. Maar
1: ja, ik hoop het.
0: Ja, dat moet toch eigenlijk ook
1: wel. Ja,
0: ik zei aan het begin van het programma dat ik op familiebezoek was geweest.
1: Ja.
0: En mijn broer die is helemaal gek van country cowboy muziek.
1: Ja.
0: Maar ik noem dat wat hij altijd draait van die muziek waar je droeg. Van die zeiken. Fijn, ik word er altijd een beetje.
1: Heb je iets vrolijkers uitgekozen?
0: Speciaal voor mijn broer.

0: wel vrolijk van, of dit?
1: Ik vind hem heel leuk.
0: Splinter nieuw volgens mij. Amber and Last Rides. 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. Cheert.
1: En Marieke.
0: Waar had ik het nog net over? Oh ja, ik heb iets opgezocht. Even een klein stukje. Waar zit dat volgens mij hier? Het begint met een beetje applaus volgens mij. Want het is een beetje zacht. Of zit het hier? Nee, het zit hier. Luister. Wie is dit? Het is een beetje zacht.
2: Outside the rain begins. And
1: oh, dit is Truus.
0: Ja.
1: So cry no more. Wat grappig.
0: Dat heb je natuurlijk met zo'n ouderwetse analoge studio als dit hier. Daar vind je allemaal van die oude Truus van Marlen heet.
1: Nou, wat leuk.
0: Die kwam geregeld langs bij de lokale omroep destijds.
1: Ja.
0: Nou, tot zover. Misschien wanneer ze luistert en ze zegt, want ik wil hem helemaal, dan draaien we dat gewoon.
1: Nou, dan ga ik even met haar overleggen hoor.
0: Helemaal. Bericht bij ons uit het dorp voordat er sprake is van een extra gaswinning hier bij SV. Dan moet er eerst een uitgebreid en integraal onderzoek uitgevoerd worden over de risico's op bodemdaling. En het gaswinningsbedrijf Vermilion die zegt dit onderzoek toe. Dus ja, dat wachten we dan maar af natuurlijk, voordat wij met z'n allen naar beneden zakken hier in Isveen. En dierenrechtorganisatie Dier en Recht die protesteert tegen de plannen van de provincie Overijssel om het beheer van verwilderde katten mogelijk te maken. De organisatie is een campagne begonnen tegen het mogelijk afschieten van deze katten en poezen en zo.
1: Oh.
0: In Friesland ergens mag dat wel volgens mij.
1: Oké.
0: Okay. Ik moet er ook niet aan denken, maar ja.
1: Nee, een beetje luguber. Maar goed, ja, als er te veel komen is het natuurlijk ook niet handig.
0: Nee.
1: Oké, nou dat was het.
0: Ja, had je nog een berichtje? Of?
1: Ja, ik heb ook nog wel een berichtje.
0: Nou,
1: want ik zag even, ja, het is niet veel hoor, maar je kan schat zoeken tussen kunst en kringloop in Tuk.
0: Oh.
1: En wel op zaterdag 12 september, dan houdt de winkel Boterweg 5 in Tuk de tweede en tevens de laatste editie van Tussen Kunst en Kringloop dit jaar. Van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kunnen bezoekers snuffelen tussen antiek design en bijzondere vondsten. Nou, wie houdt van vintage en antiek kan die dag terecht voor onder andere unieke meubelstukken, designlampen en bijzondere prenten.
0: Designlampen?
1: Ja.
0: Oké, er waren vorige week bij de lokale omroep, waren die collega's
1: waren
0: van jou?
1: Waren ze op bezoek? Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Wat goed. Nou, dat hebben ze dus toch gedaan.
0: Ja.
1: Heel goed, heel goed. Nou, de winkel die telt 2 verdiepingen met een totaaloppervlakte van 5000 vierkante meter. Live muziek zorgt voor de sfeer tijdens het rondstruinen. En op de bovenverdieping bevindt zich een restaurant met huisgemaakt gebak. En dat is echt een aanrader. Een lunch- en een dinerkaart hebben ze ook nog. Zeker de moeite waard.
0: Marina, Marina, ken je dat nog? Van heel vroeg.
1: Nee.
0: Luister.

0: vroeger van Rocco Granata.
1: Ja, ik herken hem toch hoor.
0: En toen speelde mijn vader dat al in de band. En die had voor niks deze tekst op papier. Dus die kon gewoon Italiaans.
1: Heel goed.
0: Snowflake en Thomas Tans, die deden het opnieuw. En ja, het heet natuurlijk nog steeds gewoon Marina.
2: De keuze van Marieke.
1: Ja, ik heb deze denk ik wel eens eerder al gekozen.
0: Nou,
1: maar
0: ik kan mij dat niet voorstellen.
1: Jawel, dat weet ik zeker. Want dit is eigenlijk het eerste liedje wat ik, heb ik al eens eerder verteld, wat ik mee kon zingen als klein kindje in het Engels. Ik weet niet of dat het meest
0: heb ik dan wel de
1: verstandig goeie is om te zeggen. Maar ik zat vroeger als klein kindje bij jou in de studio en de allereerste single die ik het allerleukst vond en in het Engels mee kon zingen was dit liedje.
0: Ja?
1: Vroeger was dit echt mijn lievelingsliedje en ik vind hem nog steeds ontzettend
0: leuk. Weet je zeker dat het die is? I'm Walking?
1: Nee.
0: Dat heb je. Nou, gloeiende, gloeiende.
1: Nee, ik heb deze gedaan.
0: The Young Ones?
1: Ja.
0: Daar stond er niet bij.
1: Echt? Jawel toch?
0: Heb nou, volgende. Toch... Ik heb dit voor jouw scherm staan, maar ik ga ondertussen de Young Ones met Cliff Richard.
1: Ja, die wou. Ik wou Living Doll.
0: Met echt van Gita.
1: Ja, die ja.
0: Ik heb dit al. Ik denk, je wandelt de hele vakantie. Luister.

0: Ja,
1: kort,
0: nou, we zitten.
1: Maar hevig waren ze vroeger.
0: Ah, deze is ook heel leuk.
1: Ja, maar jij bedoelde het echt met de jongens. Met
0: ja. Cliff, Living Doll bedoelde ja. ik. Maar dan doen we die toch volgende week?
1: Cliff's Piano.
0: Ja, ja, dat was echt mijn lievelingsliedje
1: nou,
0: vroeger.
1: Ik vind deze
0: ook heel gezellig.
1: Ik heb de lijst hier liggen nog van. Voor volgende week al, dan mag je hem zelf vast gaan invullen. Dan doen we die volgende week. Maar dit omdat je zoveel.
0: Kijk, ik zie het al. Ik heb daarna een foto naar jou geappt met daar On The Walking in het Engels.
1: Okay.
0: Dus ik snap het helemaal nu.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat is prima zo.
1: Nou ja, iedereen maakt wel eens een foutje.
0: En ja, dit is een hartstikke goed
1: fout. Ik doe niet anders. Even kijken. Oh, de tijd zit er alweer bijna op. Ik had nog iets leuks gevonden. Ik doe toch een klein stukje, want dat doen we straks nog wel eventjes. Luister.
0: Altijd. Ja.
1: Ik vond dit zo leuk. Jan Smit en

0: immer wieder sonntags kommt die Erinnerung.
1: Dan moeten we die ook maar bewaren tot volgende week. Wij lullen te veel of ik heb te veel muziek.
2: Ja, één van de twee. Eén maar van... het was weer heel gezellig. Het ging weer hartstikke snel.
1: Ja. Ik moet nog één ding doen. Wij moeten eigenlijk nog één ding doen.
2: Ja, de artiest van de maand.
1: Artiest van de maand. Ja. Wat is mijn artiest van de maand?
0: De artiest van de maand.
1: Oké, nou, dan gaan we er daarmee uit.
2: Gezellig. Tot volgende week.
1: Charles Baker Selection en Morning Sky. Tot volgende week.
2: Tot ziens.
1: Voor Centraal helemaal bij de RTV Slas zometeen wordt hij weggeveegd, want hij heeft wat meer reclame.
2: Nou ja,
1: dat doen we eraan.
2: Maakt niet uit.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw
1: muziek en het actuele regionale nieuws.
2: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Regeer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
2: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet. Oh.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijk het land. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De Nacht van Steenwijk wordt vormgegeven door Jannes, Robert Pater en Agus Meeuwis Tribute. Verder ook de coverband Empire en een super bingo. Op donderdag 20 augustus worden de vestingfeesten afgesloten met de Nacht van Steenwijk. Steenwijk Vestingstad presenteert 4 top acts. Jannes, Robert Pater, Kedeng, dat is een tribute aan Guus Meeuwis en de coverband Empire. Voorafgaand aan dit gratis toegankelijke evenement wordt ook de Super Bingo gehouden. De Nacht van Steenwijk is voor iedereen trouwens op de 20 augustus gratis te bezoeken. Over die bingo-kaarten nog het volgende. Iedereen die een volle bingo-kaart heeft tijdens de Nacht van Steenwijk is dat te krijgen. Tussen 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds. Die kun je inleveren bij een speciale stand op de markt. Je maakt dan kans op de hoofdprijs van 1000 euro shoptegoed. Bovendien kan er ook gegrabbeld worden voor een leuke extra prijs. De horizontale rij vol, ook dan mag er gegrabbeld worden. En er is een grabbelton voor volwassenen en eentje met prijsjes voor kinderen. De feestelijke trekking van de hoofdprijs is trouwens rond 9 uur 's avonds. De winnaar wordt meteen op dat moment ook bekendgemaakt. Meer informatie over de Nacht van Steenwijk en de Super Bingo, even kijken op www.steenwijkvestingstad.

Het Vollenhorst Visserskoor start weer met een nieuw seizoen. Bingo! De zomerstop is bijna voorbij en het Vollenhorst Visserskoor begint in het nieuwe seizoen met de spannende bingo's. De eerste wordt gehouden op zaterdagavond 22 augustus... aanvang 20 uur, 8 uur dus, op de bekende camping van de familie Spans... het Akkertien aan de Noordwal 3 in Vollenhoven. Dit is de bekende locatie waar ook de repetities plaatsvinden van het koor. De zaal is al geopend vanaf 7 uur 's avonds... en het koor zal ook optreden vanaf 19:30. We zullen ook medewerking verlenen aan de ouderenmiddag in de feesttent bij het Corso. Dan is het al donderdagmiddag 27 augustus... en dan begint het allemaal om 3:30 en duurt tot een uur of 4. De eerste repetitie trouwens na de zomervakantie zal zijn op donderdagavond 3 september. De aanvang 7:15 ook op camping Het Akkertien in Vollenhoven. En hoopt u dan ook weer met nieuw zangtalent te mogen ontvangen. En mocht u zelf willen meezingen, dan kan dat natuurlijk ook. U bent van harte welkom. Meer informatie is te vinden op de website van het koor www.vollenhofsvisserskoor.nl.

Het taalpunt Steenwijkerland en Sociaal Werk De Kop verzorgen vanaf dinsdag 8 september voor de vierde keer de cursus Voel Je Goed. Deze cursus is speciaal voor mensen die moeite hebben met taal en of rekenen en die willen werken aan een gezondere leefstijl. Voor wie belangstelling heeft is er op dinsdag 18 augustus om 9:30 10:30 's morgens dus een informatiebijeenkomst in het Torennest aan de Matthijs Kierstraat nummer 11 in Steenwijk. Tijdens de cursus Voel Je Goed leren de deelnemers om informatie over gezond eten en voldoende bewegen beter te begrijpen en te gebruiken. De cursus bestaat uit 15 lessen en die wordt verspreid over 20 weken. Er is aandacht voor onder andere voedingsmiddelen, beweegoefeningen, gezond koken, boodschappen doen en etiketten lezen. Ook krijgen de deelnemers een boek met informatie in makkelijke taal. Deelname is helemaal gratis. Vrijwilligers van het taalpunt Steenwijkerland verzorgen de cursus Voel Je Goed in samenwerking met diëtistenpraktijk Anja Vis, fysiotherapie Vitalis en sociaal werk De Kop. Belangstellenden kunnen zich voor informatiebijeenkomsten en de cursus aanmelden bij het taalpunt Steenwijkerland. Daarvoor kun je telefoneren met 06 26 15 06 21. Je kunt ook mailen met taalpuntsteenwijkerland@mijnbiep.nl.

Klassieke brommers komen naar Steenwijk tijdens het vestingfeest. Brommers kieken, dat is het motto. Muziek is er van de Rockovers Resurrection. En de zomerbraderie maakt het hele programma compleet. Woensdag 19 augustus dan staat het te gebeuren in de binnenstad van Steenwijk. Dit nieuwe onderdeel van de vestingfeesten brengt een indrukwekkende verzameling van zo'n 60 klassieke brommers naar de markt in Steenwijk. De oudste brommers zijn van voor 1950. En er zijn diverse bijzondere exemplaren bij, waaronder een authentieke Rijkspolitiebrommer en een zeldzame Prior Hercules KS50, waarvan er nog slechts 2 exemplaren in Nederland bekend zijn. Unieke exemplaren sieren dus de markt. Voorafgaand maken de deelnemers ook een gezamenlijke toertocht door de Kop van Overijssel. De rit vertrekt vanaf 9:30 vanaf het Rabotheater de Meente en voert langs Willemsoord de Wetering en Giethoorn. Vanaf 11 uur arriveren de brommers op de markt. Daar staan de voertuigen voor de rest van de dag opgesteld voor het publiek en iedereen krijgt volop gelegenheid om de vaak prachtig gerestaureerde brommers van dichtbij te bekijken en de verhalen achter deze bijzondere voertuigen te ontdekken. Verder is er ook een zomerbraderie en de rockcoverband Rockovers Resurrection. Naast de brommers namelijk volop vertier in de binnenstad met die muziek. Vanaf 1 uur 's middags verzorgt deze band diverse optredens op de markt. No Nonsense Rockcoverband, dat is het. Een verrassend repertoire hebben ze dat helemaal bij het sfeertje past. Van CCR tot Bryan Adams, van Elvis Presley tot Status Quo en alles daartussenin. Het wordt dus een dag vol muziek, nostalgie en gezelligheid. De vestingfeesten trouwens zijn in Steenwijk gratis te bezoeken. Mocht je nog mee willen doen, er is nog plaats voor een aantal brommers om mee te doen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via secretariaat@steenwijkvestingstad.nl onder vermelding van naam, merk, leeftijd en natuurlijk van jezelf ook die van de brommer. Actuele informatie over brommerskieken en het volledige programma van de vestingfeesten is trouwens te zien op www.steenwijkvestingstad.nl.

29 augustus aanstaande wordt voor de 42e keer de Fancy Fair gehouden. Net als voorgaande jaren zal het terrein rondom de grote of St. Clemenskerk in Steenwijk weer volstaan met kramen waarop allerlei tweedehands goederen staan. Zoals huishoudelijk artikelen, boeken, brokanten, kleding en prularia. Natuurlijk worden ook meubels en de inwendige mens niet vergeten. Er zijn zelfs de afgelopen tijd zoveel spullen gebracht dat de commissie bang is dat niet eens alles onder de kramen past. De markt begint om exact 9:30 's morgens en zal duren tot 4:30 's middags. Vanwege de grote hoeveelheid boeken en brokanten wordt voorafgaand aan de markt een kleintje fancy fair georganiseerd in dezelfde kerk. En dat gebeurt op woensdag 26 augustus tot en met 28 augustus. Dan is de kerk namelijk open van 12 tot 5 uur, 's middags dus. In de kerk kunt u heerlijk sneupen tussen alle boeken en brokante spulletjes en ook LP's, CD's en DVD's zijn er te vinden. Natuurlijk is er ook het kerkcafé, dat is weer geopend voor koffie en thee. Na de Fancy Fair zullen de boeken worden overgebracht naar het pand aan de Kerkstraat nummer 12, waar elke zaterdag tot en met november de deuren weer open gaan vanaf 10 uur 's morgens voor de boekenverkoop tegen gereduceerde prijzen.

Een nieuwe expositie in Het Lam in Blokzijl, de Doopsgezinde Kerk aan de Breestraat nummer 2. Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 30 augustus presenteren 4 kunstenaars hun persoonlijke visie van 1 thema. De tentoonstelling brengt werk samen waarin materiaal, sfeer en betekenis centraal staan en bezoekers kunnen genieten van papier-maché-beelden, keramiek, sieraden, schilderkunst, mixed media, assemblagekunst en driedimensionale varianten op collagekunst. De deelnemende kunstenaars zijn Ali de Boer, Danielle Broekhuizen Matsola, Maureen Polman en Mirjam Brouwmeester. De expositie is trouwens gratis toegankelijk van 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags en iedere dag is er minimaal 1 van de kunstenaars aanwezig. Meer informatie is te vinden op www.doopsgezindblokzijl.nl. Je kunt ook even bellen met Ali de Boer 06 10 84 41 47.

Hij heeft die gewoonte, hij leeft in de buurt. De dichter J.C. Bloem. 6 september is een herdenkingsdag. De dichter van Voorbij, Voorbij en Voorgoed Voorbij. Van 11 tot 17 uur, dus van 11 tot 5 uur 's middags, voordrachten over Bloem en zijn levensgezel Clara Egging. Literaire busreis, die staat ook op het programma, naar Paaslo, waar Bloem heeft verbleven. En Nationaal Park Werebewiede, waar Bloem dus woonde. De tentoonstelling is er ook en verder een presentatie van een herdenkingsbundel. Er is beperkt ruimte om deel te nemen en informatie en aanmelding. Dan moet je eventjes contact opnemen met jcbloemstichting.nl/herdenking. De slogan van het hele gebeuren is: J.C. Bloem is dood, leven de poëzie. 6 september dus, en dat gebeurt hier in Steenwijk.

Een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en videoart. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40.

Deze zomer in Villa Ramsvoerte, het nieuwe culturele festival Hendrix Caravaan. Voel de magie van het monument. Van 3 tot 6 september strijkt Hendrix Caravaan neer bij Villa Ramsvoerte in Steenwijk. Een uniek cultureel en theatraal festival voor jong en oud. Voel de magie van het monument en laat je verrassen door theater, live muziek en heerlijke hapjes en drankjes. Aan de rand van het stadspark, omringd door de hoge bomen en waterpartijen, schittert Villa Ramsvoerte, een sprookjesachtige Art Nouveau villa die er zo uit een andere tijd lijkt weggelopen. Deze zomer strijkt Hendrix Caravaan daar neer bij die iconische villa. Bij het 25 jaar van Kopje Cultuur speelt de caravaan een unieke versie van het verhaal van Hendrix Caravaan, vol intriges, verrassingen en een beetje magie. Een bijzondere middag of avond. Ontdek het hele programma op Hendrix Caravaan, Hendrix met CK.nl en bestel je tickets.

jaarlijkse vrijwilligersactiviteitenmarkt is de gelegenheid voor vrijwilligersorganisaties uit Steenwijkerland en omgeving om te laten zien wat ze doen om nieuwe vrijwilligers te werven. De markt, die op zaterdagmiddag 5 september wordt gehouden, is voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, een maatje voor iemand willen worden en voor scholieren die maatschappelijk stage zoeken een leuke gelegenheid. Net als vorig jaar staan de kramen in het sfeervolle plein onder de bomen van de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 22 in Steenwijk. De organisatie ligt in handen van de Stichting Procent Steenwijkerland en de vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersinformatiepunt, oftewel VIP Steenwijkerland. In combi met Kopje Cultuur vraagt men de deelnemende vrijwilligersorganisaties een actieve invulling van de kraam te geven. Het promoten van vrijwilligerswerk wordt een stuk aantrekkelijker als bezoekers bijvoorbeeld een rondje kunnen fietsen op een duofiets, mee kunnen rijden op een quad van de brandweer of een kijkje kunnen nemen in bijvoorbeeld de dierenambulance. De plek waar alles samenkomt is VIP, vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. Het VIP is onderdeel van de welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop en is actief in heel Steenwijkerland. Op de website VIP Steenwijkerland is een scala van vrijwilligersvacatures en informatie en trainingen te vinden. Organisaties, stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken nodigen we van harte uit, zo zegt de organisatie, om mee te doen met deze vrijwilligersmarkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie over de opgave, nou wel graag voor 10 augustus, kan via de website vipsteenwijkerland.nl worden aangevraagd. Er kan ook gemaild worden met vip@sociaalwerkdekop.nl.

Wandelvaart Giethoorn presenteert de Feestweek 2026 en de kaartverkoop is inmiddels gestart. Van 24 tot en met 30 augustus bruist Giethoorn weer een week lang van de activiteiten voor jong en oud. Een gevarieerd programma vol sport, muziek, entertainment en ontmoeting, daar leeft het dorp naartoe. Een absoluut hoogtepunt van de feestweek is natuurlijk de afsluiting met de Corso- en Gondelvaartperiode in deze regio. De sprookjesachtige gondelvaart in Giethoorn op zaterdag 29 augustus. Er is van alles te doen, onder andere een goud- en foutparty, de gondelvaart en het gondelbal natuurlijk en nog veel meer. Live muziek, de coverband Piet enzovoort enzovoort. Wil je meer weten over de kaartverkoop voor de feestweek en de gondelvaart, dan kun je even kijken op gondelvaartgiethoorn.nl. Dat is de website waarmee de organisatie officieel aftelt naar een week vol traditie, ontmoeting.

0: in de buurt.
1: Vanaf 10 augustus beginnen de werkzaamheden en de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de Tuxerweg in Steenwijk. De rotonde is bedoeld om te zorgen voor de verbeterde doorstroming van het verkeer. En tijdens de werkzaamheden blijft het Steenwijkerdiep voor iedereen bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om het Steenwijkerdiep mooi en aantrekkelijk te maken. Naast de nieuwbouw van 3 supermarkten komen er 21 nieuwe appartementen en krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting met meer groen. Onderdeel van de werkzaamheden is ook dat de aanlegger is van een nieuwe rotonde in de Tuxerweg. Werkzaamheden beginnen dus binnenkort. Direct na de bouwvak vanaf maandag 10 augustus. Om hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, wordt er in de eerste periode een bypass aangelegd. Deze tijdelijke weg gaat over het terrein van de Lidl en heeft 1 rijbaan. Dat betekent dat het verkeer met tijdelijke stoplichten wordt begeleid. En vanaf maandag 7 september moet de weg vanwege asfalteringswerkzaamheden helemaal tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. Ook voor voetgangers en fietsers is er een omleidingsroute. Als alles volgens planning verloopt, is de rotonde rond zaterdag 19 september weer klaar voor gebruik. Het Steenwijkerdiep blijft dus constant bereikbaar. Wil je meer weten? Kijk even op de site van de gemeente www.steenwijkerland.nl/steenwijkerdiep. En daar is ook een kaartje te vinden waarop alle omleidingsroutes zijn aangegeven.
2: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!
1: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Sloos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvsloos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Sloos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Boom.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Kom
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: Want dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2... en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Ja, goedemorgen. Ik hoor mezelf een beetje. Ja, nee, ik had zelf iets niet helemaal. Ik had het te zacht gedraaid, Herman. Dus het lag aan mij. Op deze zaterdag 15 augustus 2026. En we zijn er maar een uurtje. En dit is de laatste keer dat we voor een uurtje zijn. Van de volgende week zijn we er weer voor 2 uur. En ik zie al iemand denken, oh, dan moet ik dit ook nog 2 uur doen. Maar Herman vindt het stiekem hartstikke leuk. En we eindigen dit uur met Dirk, die in Blokstel is op de jaarmarkt. En ik hoop dat hij nog niet weggeregend is. Ik spreek Enno Paulusma, de kunstenaar die exposeert in het infopunt Duurzaam. Marieke Pitt over de vrijwilligersmarkt. En ik begin met Rina de Jager-Fleer over de actie van de dopjes in Oldermarkt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik zei het net al toen we hierheen liep, wat zie je er prachtig uit.
1: Dankjewel. Ja. Gekozen voor deze jurk. En dat komt eigenlijk ook met een knipoog naar... als je de allerlei soorten kankers hebben in Nederland een lintje. Hè, de welbekende roze voor de borstkanker. En lymfeklierkanker is dus groen. Vandaar vandaag mijn groene jurk.
0: Ja. Het is ook trouwens een prachtige jurk, hoor.
1: Dank.
0: Maar... dat is wel gewoon even een leuk feitje. Jammer dat dan de camera's niet aanstaan. Maar dat doen we in de zomerperiode eigenlijk nooit. Maar dus een groene jurk, want ja. Lymfeklierkanker.
1: Ja, ik kreeg zeer onverwacht januari 2025 te horen dat ik Burkitt heb. Had eigenlijk. En Burkitt is de meest agressieve en zeldzame vorm van lymfeklierkanker. En het heeft heel lang geduurd voordat ze dat ontdekten. En ik heb echt het was bijna te laat. Het was echt een paar minuten voor 12. Toen we wisten wat het was. Ja.
0: Ja, want ik heb je hebt natuurlijk ook in de krant meerdere dingen gedeeld.
1: En klopt.
0: Natuurlijk wat gelezen.
1: Ja.
0: Maar. Je begon een beetje met rare klachten.
1: Ja, een beetje vaag, zoals we ze allemaal wel eens kennen. Ik had wat last van mijn kuit. En toen kwam daar wat problemen in mijn kaken bij. Wat echt ontzettend veel pijn deed. En toen zei ze, ja, het is eigenlijk wel spanningsgerelateerd. En ik denk, oh jee. En toen kwam daar nog mijn linkerborst bij. En eigenlijk werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ze wisten het gewoon niet. Totdat ik mij op 1 januari precies tussen de vuurwerkslachtoffers meldde. Met daarbij nog een hele dikke buik. Die echt in een paar dagen tijd, 3 dagen tijd, 6 maanden zwanger was ontstaan. En toen zei de spoedeisende hulp, nou, nu gaan we jou eventjes goed door de scans halen. En eens even kijken wat er aan de hand is. En na de CT-scan zag ik beelden. En toen dacht ik, oh, als dit mijn beelden zijn, dan is er wel iets goed mis. Ja.
0: Want wat herkende je?
1: Nou ja, we hebben allemaal biologie gehad. En je weet dan, een scan, als daar dingen gaan oplichten, dan is er vaak wel iets goed fout. En ze kwamen eerst met de diagnose uitgezaaide eierstokkanker. Over het algemeen betekent dat je daar uiteindelijk aan overlijdt. En ik heb het geluk gehad dat ik werd acuut opgenomen. Want ik was al heel erg ziek. Dat de artsen doorbleven zoeken. En een hoog tempo, dus onderzoek op onderzoek volgde. Maar ik ging echt dag bij dag hard achteruit. En op een van de laatste dagen, mijn man die was eigenlijk een vertrouwen verloren. Dat ik daar doorheen zou komen. En de dag erna kregen wij de uitslag dat het Burkitt was. Ik lag in Heerenveen, in het Friesius. En ik werd met spoed met de ambulance naar het UMCG gebracht in Groningen. Want daar zitten Burkitt-experts. En en vandaar ging het verhaal verder. Ja,
0: ja en nu ja. Zit je hier.
1: Nu zit ik hier, ja.
0: En kun je zeggen, ik had het? Want dat zei je net.
1: Ja, ik ben hartstikke schoon. Ja, echt helemaal super. Dit is ook een kanker, dit is een systeemkanker. En als ze die goed aanpakken en ze gaan er echt met 2 gestrekte benen van achterin, dat is niet best. Maar dan is het ook afgelopen.
0: Ja, dus een hele zware, verschrikkelijke tijd gehad.
1: Ja.
0: Ik kan het allemaal woorden geven, maar nu mag ik vast niet hardop hier uitspreken. Maar uiteindelijk wel hier.
1: Ja, en het is grappig, hè, want het is mijn verhaal. En ook als je dat dan terugleest in de krant. En als ik het vertel. Maar het voelt nog steeds niet helemaal als mijn verhaal. Dus dat is een beetje gek.
0: Ja, natuurlijk ook als ik kijk in januari 2025. En we zitten nu op 15 augustus 2026. Kijk, ruim rekenen, 1,5 jaar.
1: Ja, klopt. En officieel ben ik sinds juni vorig jaar ben ik schoon. En dan was de PET-scan, die was schoon. En, dus ik ben al een mooi tijdje onderweg in herstel.
0: Ja, en wat zijn de vooruitzichten?
1: Vooruitzichten vinden ze erg lastig. Vanwege het feit dat ik naast de Burkitt, die al zeldzaam is, ook een unieke enzymafwijking heb. En daar kwamen ze na de eerste chemoreeks pas achter. En dat is ook logisch. Maar ik kreeg complicaties die niet op dat moment niet te verklaren waren met bijwerkingen van de chemo's. En ze zijn dus verder gaan onderzoeken. En toen bleek dus dat je hebt enzymen en die verwerken medicatie. Je hebt ze in groepen. En ze willen gewoon dat een chemotherapie, zeg maar, wat ze je toedienen, een bepaald aantal uren actief is in je lichaam. Dan je enzymen moeten dat op gaan ruimen samen met je bloed en je andere systemen. En bij mij waren er dus twee groepen die, eentje die op zijn kont zat en de ander die bijna niks deed. Dus die chemo's bleven bij mij veel langer actief in mijn lichaam. Goed tegen de kanker, echt supergoed. Maar deze streus, ik zie je kijken.
0: Ik moet zeggen, dat mag.
1: Deze
0: dat streus kan niet
1: voor de goede
0: zijn
1: cellen. Nee. Dus van mond tot kont zeiden ze, zijn alle slijmvliezen ernstig beschadigd geraakt. Met het dieptepunt, een opname op die IC, omdat de dunne darm ook geperforeerd was. En
0: ja, want dus heel veel mensen vergeten natuurlijk dat chemo ook gezonde cellen die snel delend zijn, dus je slijmvliezen, ook aanvallen.
1: Klopt.
0: Dus ja, daarom zeg ik, dat kan niet goed zijn.
1: Nee. Het is sowieso de hoeveelheid chemotherapie die je krijgt op deze kanker is immens groot. Dus dat komt sowieso gaat gepaard met veel complicaties. Maar bij mij kwamen er nog veel meer complicaties bovenop. Dus ik heb van alles meegemaakt. Van stoma tot het haaruitval wat iedereen kent. Maar ook tanden die op een gegeven moment helemaal los kwamen te zitten. En je toch wil gaan eten. Dat je in bed gewassen moet worden. En voor mij was het de eerste keer ook door een man. Nou, was ook wel even een dingetje.
0: Dat snap ik.
1: Maar dan denk ik, maar dat zijn slechts mijn gedachten. En dat was hetgeen waar ik invloed op had. Op mijn gedachten. En de gedachten, daar ben ik heel druk mee bezig geweest. En heeft er ook voor gezorgd dat ik het verhaal kan vertellen.
0: Ja, want je zit hier je eigen verhaal te vertellen.
1: Klopt.
0: En het is super oprecht en zo, maar komt er vrij makkelijk uit.
1: Klopt.
0: En wat misschien ook wel heel mooi is, je zet je dus nu ook weer in voor het KWF.
1: Klopt.
0: Want in Ondermarkt kenden we natuurlijk al de toppenactie van Heidi en Ilko de Vries.
1: Ja, klopt. Ja. En Heidi en Ilko, die hebben. Heidi heeft zelf ook kanker gehad. En kwam op het spoor van deze actie. En is begonnen. Heeft dus een ton bij hun huis neergezet. En daar verzamelden zij dopjes in. Dopjes mag je denken aan het flesje bier. Waar dat een metalen dopje op zit.
0: Echte kroondoppen.
1: Dat kroondop, ja, we noemen het kroonkurkje, heet het officieel. Maar dat dopje inderdaad. En dat is zij gaan inzamelen voor waarvoor de opbrengst volledig naar het KWF gaat. De Stichting voor Kankerbestrijding voor het Leven tegen Kanker. En dat hebben zij met ruim 10 jaar met heel veel passie gedaan. Maar Heidi en Ilko, ik snap het niet. Maar ze gaan weg uit Holdermarkt. Weg uit Steenwijkerland.
0: Hoe dan?
1: Vraag je af. Maar ik begrijp absoluut hun keuze die zij daarin gemaakt hebben. Dus de actie, daar stond op Facebook. Is stoppend. Wie wil hem overnemen? En na een paar keer die oproep dacht ik, als niemand opstaat. Voor ons is het aan de vroege kant. Ik ben nog volle bak bezig met herstel. Dus ik ben echt mijn leven nog op orde aan het brengen. Mijn lichaam nog verder aan het ontdekken. Mijn gezin weer op poten te zetten. Maar voor de actie is het goed dat het doorgaat. En mijn man en ik hebben samen met onze jongens besloten om de actie over te nemen. Dus de tonnen staan inmiddels bij ons. Tegen onze gevel aan voor ons huis. Zijn er inmiddels, we hebben een vermenigvuldiging toegepast. Er zijn inmiddels 3 tonnen. We scheiden al voorhand graag. Dus mocht jij ook aluminium hebben, doe dat in de andere ton. Aluminium en koper levert meer op, meer voor het KWF. En het scheelt ons werk.
0: Ja, maar echt, voor jullie is het met je gezin. En ik hoor dus een man.
1: Ja.
0: En jongens?
1: Twee jongens. Ja, toen ik de kanker kreeg, was de jongste 6 en de oudste 12. En kanker heb je niet alleen. Het is een enorme klap wat iedereen krijgt. En de verhalen komen nu ook echt van iedereen ook los. Van op welke moment. Iedereen heeft wel eens een keer een heftig nieuwsbericht. Dat je zegt, ja, ik weet precies waar ik toen was. Nou, dat hebben mensen met het moment dat zij het dus echt horen kregen dat ik dus heel ernstig ziek was. Dat is wel, het heeft enorm, dat, als je daarbij stilstaat, denk je, oh jeetje, wat hebben jullie ook meegemaakt?
0: Nou ja, en het, alle complicaties die je daarbij noemt,
1: ja.
0: Waar mensen naast jou, niet eens denk ik alleen je gezin, maar ook de mensen daar weer omheen, ook gewoon bij zijn geweest.
1: Je staat erbij, je kijkt ernaar. Dat is wat zij allemaal hebben mogen doen. En hebben mogen zien hoe hard de strijd is geweest.
0: Maar ook hoe mooi je dus met elkaar ook
1: absoluut,
0: kan staan
1: absoluut.
0: Voor nou, kankeronderzoek.
1: Ook. Ja, wij als gezin hebben gezegd, wij pakken dit op. En we merken dat het in onze eigen groep al weer heel erg verspreidt. Want die verzamelt nu de dopjes daar. En hè, denk aan horecagelegenheden. Denk aan een brandweerkazerne. Waar natuurlijk na een oefenavond ook nog eventjes wordt geëvalueerd. Allerlei initiatieven komen nu op gang. En dat vind ik het mooie ook aan deze actie. Het dopje aan zich, dat gooi je normaal gesproken gewoon in het plastic afval. Het levert niks op. Maar als we allemaal dopjes bij elkaar doen, levert het wel iets op. En het is voor een goed doel. Plus het feit is dat het wordt gerecycled op die manier, op de juiste wijze. En we hopen ook met deze actie een stukje bewuster omgaan met je afval te bereiken. En natuurlijk ook gewoon echt een mooie opbrengst voor KWF. Want hoe mooi zou het zijn als een volgende Rina net iets betere behandeling kan krijgen, waardoor het lijden en de schade afnemen en de kwaliteit van leven toe mag nemen.
0: Heel mooi idee en heel mooi gedachtegoed natuurlijk. Belangrijkste, waar kunnen we onze dopjes heen brengen? Wat is het adres?
1: Het adres is de Tullenerskamp nummer 5. Er is maar één straat in Nederland die de Tullenerskamp heet. En voor de mensen die Oldenmark wat beter kennen, we zeggen altijd, we wonen achter Raggers, het oude bedrijf en tankstation.
0: En dan gewoon aan de gevel, 3 bakken.
1: Drie tonnen.
0: Dopjes, aluminium en koper.
1: En zijn ook nog mensen die deze actie zo'n warm hart toedragen dat ze ook gewoon hun blikjes waar statiegeld op zit ook bij ons inleveren. Dus die brengen wij dan ook gewoon netjes naar de supermarkt. En die opbrengst gaat ook mee. En mocht jij lekker in het buitenland, per ongeluk alle blikjes hebben meegenomen, lever ze in. Het is aluminium, dus het levert voor ons ook weer geld op.
0: Heel erg mooi. En ik wens jou veel succes.
1: Dank je wel.
0: Ook plezier.
1: Ja,
0: en,
1: zeker.
0: En ook een heel mooi herstel.
1: Dank je wel dat ik hier mocht zijn. En Ilko en Heidi, jullie luisteren waarschijnlijk. Ook dank jullie wel dat jullie die actie hebben opgezet en dat wij hem mogen voortzetten.

0: Ja, en goedemorgen Marieke Pitt.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En aan het genieten van de regen?
1: Nou, we zijn aan het fietsen in de Gelderse Achterhoek en het is nu even droog. Helemaal goed.
0: Net het verkeerde moment om te bellen, want dan hadden we eigenlijk even moeten bellen als het regende en aan het schuilen was natuurlijk.
1: Ja, nee, maar dat is prima.
0: Maar lekker vakantie aan het vieren.
1: Ja, 4 dagjes even fietsen.
0: Oh, lekker. Veel plezier. En wij gaan het hebben over 5 september alweer. Klinkt nog heel ver weg.
1: Nou, het gaat snel hoor. Dan komt de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Op zaterdagmiddag, 5 september. Tegelijk met Kopje Cultuur. En we kunnen eigenlijk nogal een paar kramen vergeven aan vrijwilligersorganisaties, non-profit organisaties die met vrijwilligers werken, die zich willen presenteren en die nieuwe vrijwilligers willen werven.
0: Ja, want het is echt een markt. Hè? Ik ben er volgens mij vorig jaar een keer overheen gelopen, maar het zijn echt kraampjes en dan kun je
1: staan. Ja, we hebben kramen van 4 meter. Oh, daar komt de trekker voorbij. We hebben kramen van 4 meter. En het is kosteloos om mee te doen. Wel vragen we om... ik zit hier op het platteland.
0: We zijn al wat gewend hier, hè, in Steenwijkerland.
1: Ja. Wel vragen we om hem leuk aan te kleden en het liefst ook een leuke activiteit aan te bieden. Bijvoorbeeld fietsen met de duo-fiets. Of van de EMBO pleisters plakken. Of weet ik wat. Of een quizje. Of nou ja, noem maar op. Wij trekken graag een blik vrijwilligers open. Bij ons kun je blik gooien en blik lopen. Dus een beetje actieve stand. Wat een beetje aanspreekt. En waardoor je makkelijk in gesprek komt met mensen die langslopen. En dat je kan vertellen hoe leuk het vrijwilligerswerk is, wat het je oplevert. En om te kijken van wat zou geschikt vrijwilligerswerk zijn voor iemand.
0: Ja, want vrijwilligers zijn natuurlijk best wel schaars.
1: Nou, wij hebben elke week toch wel zo ongeveer 4 mensen op gesprek. 4, 5 mensen op gesprek die een match zoeken. En Peter, mijn collega, die heeft van alle 170 vacatures kent hij alle organisaties. Dus die weet het altijd wel heel goed in te schatten. Wat vind je leuk, wat past bij je. Maar het zijn ook voor maatschappelijke stagiaires heel geschikt. Dus als jongelui denken van ik moet toch die 20 uur volmaken met een maatschappelijke stage. Nou, wees van harte welkom en kom even rondkijken.
0: Ja, want juist dit zijn de stages die je gewoon daarin kan doen. En ja, stiekem is het ook gewoon leuk.
1: Ja. Nee, met 20 uur stage lopen, ja, je kan snuffelen. Het hoeft niet bij 1 organisatie, het kan bij meer organisaties. Maar dus ook voor maatschappelijke stagiaires is het een hele leuke markt. En sociaal pensioen, hè? Mensen die met pensioen zijn en in een groot gat vallen. Dat is vrijwilligerswerk, kan ontzettend leuk zijn om weer nieuwe mensen te leren kennen. Weer sociale contacten te hebben, je zinvol in te zetten.
0: En aan wat voor organisaties kunnen we denken die er zijn op dit moment?
1: Ja, het is heel divers. De dierenambulance is er met echt een ambulance. Die kun je van binnen bekijken. Het Rode Kruis is er. Noorderboog is er. Dat is een zorginstelling, hè? Meer met voor ouderen. Steunouder is er, want die zoeken weer nieuwe steunouders voor kinderen, voor zeg maar gezinnen waarvan heel graag het kind eventjes een middagje ergens anders gaat spelen bij een steunouder, waardoor het gezin of de moeder of de ouders even ontlast worden. Steunouder is er, de bibliotheek is er, Taalpunt is er. Volgens mij natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, 1 van die 2. Ik haal ik altijd door elkaar. Stichting Bruis, activiteiten van de Gagels is aanwezig. Ja, het is eigenlijk al een hele rits. We hebben al iets van 17, 18. Maar het mogen er nog meer zijn, want ze kunnen ook een kraam delen eventueel. Ja.
0: Ja, en waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Op de website van VIP steenwijkerland.nl. Daar staat onder agenda staat de markt vermeld met een aanmeldlink.
0: Dus niet te missen?
1: Nee, en ze kunnen eventueel ook mailen naar vip@sociaalwerktekop.nl.
0: Tot wanneer is de deadline? Is dat, laten we zeggen, 4 september? Of wil je dat wel iets eerder weten?
1: Nou, het liefst weet ik dat wat eerder. Weet je, eind volgende week of zo. Dan hebben we volgens mij nog 2 weken. Ja. Dus als ik het 2 weken van tevoren weet, is dat wel fijn.
0: Ja.
1: Want zij vullen ook goodiebags voor de standhouders. Hè? Die krijgen een flesje water en een bon voor een ijsje. We delen sowieso 100 ijsjes gratis uit op de markt. We hebben een leuke ijskoboer. En ja, ze krijgen koffiemuntjes en een flesje water en een cakeje of nou, noem maar op.
0: Ja.
1: Dus het is wel fijn als wij weten van oh, hoe kunnen ze zoveel koodiebags klaarmaken. Dat iedereen een koodiebag krijgt als standhouder.
0: Ja, en als mensen vragen hebben, gewoon even mailen naar vip@sociaalwerktekop.nl.
1: Ja, als ze vragen hebben, mail gerust. En neem ik altijd wel contact op.
0: Ja, ja, want jullie doen natuurlijk meer dan de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Dus als mensen misschien op deze datum niet kunnen, zijn er ook andere mogelijkheden?
1: Ja hoor, ze kunnen altijd contact opnemen van wat wij voor ze kunnen betekenen. Qua plaatsen van een vacature. Maar ook informatie over de vrijwilligersverzekering, over subsidies en fondsen, over vertrouwenspersoon, over hulp bij jaarrekeningen. We hebben nu net een nieuwe pilot lopen. Ze kunnen over allerlei vragen betreffende vrijwilligerswerk kunnen ze bij het vrijwilligersinformatiepunt, het VIP, kunnen ze terecht.
0: Ja, top. En dan dank je wel voor deze informatie. Wens ik je nog heel veel fietsplezier en ik hoop dat je het toch een beetje droog gaat houden.
1: Ja, dankjewel, ik ook. En ik nodig iedereen van harte uit om naar die markt te komen. Het is tijdens Kopje Cultuur voor de Grote Kerk in Steenwijk. En kom gerust 's middags van 12 tot 4:30 langslopen. Kom een kijkje nemen.
0: Veel succes.
1: Dankjewel.
0: Doei doei. Joep.

0: Ja, en wij gaan door. En ik zit tegenover Enno Paulusma. En Kees. Ik heb natuurlijk het nieuws gelezen van een hele mooie expositie. Maar ik wil eigenlijk vooral even weten, wie is Enno Paulusma?
1: Oh ja, wie ben ik? Ja, dat ben ik dus. Maar ja, hoe zeg ik dat? Ik ben geboren in Amersfoort. Dus misschien is dat het handigst om te vertellen, want daar begint het eigenlijk een beetje. Mijn gezin van 6 kinderen. Dan moet ik niet gaan zitten stotteren. Maar het is even lastig, want deze vraag had ik niet aan zien komen zo direct. Van wie ben je? Maar ik heb laat ik me beginnen gewoon met, want het gaat natuurlijk over het schilderen, denk ik, waar we eigenlijk naartoe willen. Maar ik kom uit ik vind het een heel fijn gezin. Het was wel een groot gezin, maar er kon eigenlijk van alles. Mijn moeder zei altijd waar 6 kunnen eten, kunnen er ook 7 eten of 8. Weet je, dus op die manier ben ik wel ruimdenkend opgevoed. En ik had als kind, zag ik al misschien de dingen toch anders. Ik weet niet hoe, ik denk dat kinderen dat sowieso wel hebben. Alleen je moet dat vasthouden of ontwikkelen verder. Want bijvoorbeeld,
0: en de ruimte krijgen, denk ik.
1: Wat zeg je?
0: En de ruimte krijgen.
1: Ja, ja ook. Nou, wij hadden thuis de ruimte wel. Ik was altijd aan het tekenen. En daar zat ik altijd te knutselen. En ging ik dan ook meespelen. Ik maakte poppetjes. Ik maakte dan, ik zal maar zeggen, hele gezinnetjes van alle rassen en standen. En dus echt, ik zou maar zeggen, van blank tot donker, tot rood, tot geel, weet je. Dus, en daar speelde ik dan mee als kind. En ook bijvoorbeeld met mijn moeder ging ik, en dat is dus, kom nu eigenlijk dan op die expositie van nu, gingen we dan naar de markt. En daar zag ik die vissen liggen. En die vissen zijn morsdood, maar ze blijven je wel aankijken, omdat ze geen oogleden hebben. En ik vond dat boeiend.
0: Ik vind het zelf een beetje creepy.
1: Ja, ik denk dat veel mensen en kinderen dat ook hebben. Maar ik vond dat juist heel boeiend, dat soort dingen. En dit is bijvoorbeeld een voorbeeldje. Ik had een kinderboekje met allemaal leuke liedjes. Hè? Met Hop, Janneke, Stroop in het Kanneke, dat soort dingen. En daar stond ook een rijmpje in. En ik vind het zo jammer dat ik het boekje niet meer heb. Maar dat was, moeder, onze beer is dood. Hoor dat beest eens brullen. Snij hem zijn kop en zijn oren af. Oh, wat zullen we smullen? En dat vond ik eigenlijk het mooiste versje wat erin stond. En misschien niet om de dood. Ja, en misschien ook juist wel. Ik wilde ook niet dat varken slachten. Want bij het begin moest je ook weten, wat is een beer? Maar dat is dus een mannetjesvarken. Maar waarom dat erin stond, dat vond ik zo bijzonder. En zo keek ik eigenlijk wel vaker naar dat soort dingen en liedjes ook en versjes.
0: Wat mooi.
1: Ja,
0: en vanuit daar dus echt dat kunstenaarschap.
1: Ja, wellicht wel. En het wel grappig is, we hebben een kleindochter. En zij vond, want dat vertelde ik wel, zij vond dat soort liedjes ook mooi. En het grappige is dat we eigenlijk helemaal geen bloedverwanten zijn, maar meer geestverwanten, denk ik.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En toen een expositie.
1: Ja, nou ja, daar gaat natuurlijk wel wat vooraan vooraf.
0: Want
1: ik heb dan opleidingen gedaan voor schilder in de breedste zin van het woord. In Utrecht, Nimeto. En uiteindelijk, ik wilde graag toch schilderijen maken. Ik was gecharmeerd. Toen ik 16 was, gingen we met school exposities af. En daar zag ik bijvoorbeeld Karel Willink. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. En de Dalí vond ik totaal anders, maar dat vond ik ook boeiend. En uiteindelijk ga je je eigen weg zoeken. En ja, en portretten, dat vind ik verreweg het mooiste om te maken.
0: Het hele gedetailleerde werk waar mensen naar kijken en een gevoel bij moeten hebben of moeten krijgen?
1: Ik probeer de persoon in zoverre vast te leggen. Weet je, ik sprak net met, ik weet niet, die mevrouw die hier net ook geweest is.
0: Rina de Jager.
1: Ik zag een hele krachtige vrouw. En dat probeer ik dus vast te leggen. Weet je, een karakter kan je eigenlijk niet schilderen. Je kan wel een gemoedstoestand schilderen. En je kan een heel eind komen. Maar echt karakter, je kan wel zien dat iemand dan of stoer is of verdrietig is. Maar dat probeer ik wel. Ik probeer wel de persoon natuurlijk ook te vangen. Maar dat vind ik wel lastig. Maar dat is een uitdaging.
0: Maar heel, ik heb even wat opgezocht. Maar je stijl is heel realistisch.
1: Ja.
0: Heel detailistisch. Ik vind het extreem knap. Want ik doe het je zeker niet na. Nou,
1: daar ben ik eigenlijk heel blij om.
0: En dan heb ik een foto van onderwaterlandschap hier voor me.
1: Ja.
0: Maar wat een werk zit er in zo'n schilderij. Als ik het zo zie, dan denk ik, dit is niet 's ochtends opstaan en denken, nou, ik ga dit even schilderen en het is 's avonds klaar.
1: Nee, er gaan wel wat uurtjes in zitten. En ik denk dat ik met zo'n onderwaterlandschap nog wel langer bezig ben dan met een portret, gek genoeg. Bij een portret heb ik ook gelijk contact met het portret. Ik begin altijd met de ogen, dus ik heb al gelijk dan connectie met degene die ik schilder. En dan groeit het eigenlijk vanzelf. Maar bij zo'n onderwaterlandschap, ja, dan heb je overal wat groene vlekken. En probeer je dat eerst de compositie op te zetten. Ja, als ik dan een plantje iets meer heb uitgewerkt, dan begint het pas te groeien. En dan komt eigenlijk ook pas de rust erin. En ja, dat is iets wat ik probeer. Het licht wat je in een aquarium dus ook hebt, er valt ander soort licht binnen. Dat probeer ik ook te vangen.
0: Ja, het is echt bijna niet van echt onderscheiden.
1: Nou, dank je wel voor het compliment.
0: Ja, het is prachtig. En waar kunnen mensen dit nu bekijken?
1: Het is bij Duurzaam, de winkel Duurzaam. Ik weet niet, het zit op de Kerkstraat nummer 4, als ik het goed heb onthouden. Ja. Ik heb gisteren wel een post gedaan op Instagram. En maar ja, dan vergeet ik dat soort nummers. Maar volgens mij is het 4. Ik weet eigenlijk wel zeker.
0: Ja, het is het infopunt van Duurzaam Steenmerkerland. En het is Kerkstraat 4.
1: Ja.
0: In het centrum.
1: In het centrum, ja. En het was gisteren wel heel gezellig en goed georganiseerd, moet ik zeggen.
0: Ja, ja. Want gisteren is de expositie geopend.
1: Ja.
0: Hoeveel schilderijen hangen er?
1: Er hangen er 4. En ik heb nog 1 werk, maar dat is op het keukenkastje. Dus die gaan we daar niet ophangen. Dat hebben we thuis. Dus met kopje cultuur, dan zijn wij ook open. Ja. Dan kunnen mensen eventueel, als ze bij ons komen, dan hebben we daar ook expositie. Heb ik samen met Frits Stiemer dit jaar. Die is in Steenwijk geboren. Hij heeft sculpturen en het leek mij leuk om dat samen iets te doen. En niet alleen mijn werk. Maar dan is ook het keukenkastje te bewonderen.
0: Want dit is echt op jullie keukenkastje geschilderd.
2: Ja. Bewust.
1: Ja.
0: Bewust.
1: Bewust, want het was een... Ja, keuken wordt al gauw saai. En wij wilden eigenlijk andervormige deurtjes, maar die konden we niet vinden. Toen werden het dus gewoon toch schuifdeurtjes, ook wat praktisch is. Maar dan heb je daar zo'n recht kader. En dan opeens dan zie je toch iets voor je van, nou, dat kan eigenlijk heel mooi een aquarium op. Om, als mensen komen, dat ze zeggen, eerste instantie lijkt het me leuk als mensen dan binnenkomen, dat ze zeggen, hé, een aquarium. En dan kijken ze, oh, nee, het is helemaal geen aquarium. Want, ja, het is wel een aquarium, maar ze zwemmen niet.
0: Nee, het is echt... de foto is te zien op de website van Streekomroep De Werven.
1: Ja,
0: maar het is echt... Ja, het is heel erg realistisch. En tijdens Kopje Cultuur dus te bewonderen bij jullie thuis.
1: Dat is
0: in het centrum?
1: Dat is in Neerwoldstraat nummer 3.
0: Ja.
1: Dat is tegenover de Grote Kerk.
0: Ja.
1: Want daar is kunst in de kop. En daar heb ik vorig jaar met mijn werk gehangen. En gestaan ook. Maar dit jaar, ze doen nooit dezelfde schilders in principe. Of kunstenaars 2 keer achter elkaar. Af en toe een uitzondering. Maar ze zoeken andere dingen. Ik denk dat het dit jaar ook, toevallig weet ik wie er komen. Daar gaan ook hele mooie werken hangen.

0: al vervelende vragen stellen. Maar we hebben een stelsel voor.
1: Ga je vragen stellen?
0: Ja. Oh, jongen. Ik ben al in de uitzending, joh. Hoe zit dat? Hey, goedemorgen, Kimberly.
2: Hey, goedemorgen, Dirk. Ja, ik dacht, ik laat je gewoon even kletsen. Ik wil eigenlijk wel weten wat er op de achtergrond gebeurt als je daar bent.
0: Nou, wat er op de achtergrond gebeurt. Nou, bij mij op de voorgrond gebeurt iets van. Er staat een blokzeilige vlag voor me, dus dat is ook wel interessant.
2: Want jij bent in Blokzeil en nog niet weggeregend?
0: Nee hoor, het weer is hier fantastisch op het moment. De stof is allemaal weg. De temperatuur is goed en we hopen dat we vandaag verder droog houden. Ik denk dat we het ergste gaan hebben. Denken jullie ook niet?
3: Ja, zeker. We hebben met storm en regen alles opgebouwd. Maar het is nu, we zijn er helemaal klaar voor. Dus ja, we hebben alle kramen opgezet. Helaas één afmelding. Maar goed, gezien het weer had het erger gekund. We hebben alles mooi opgebouwd. Iedereen is er klaar voor. Dus ja. We gaan verder.
0: Ja, en die stem die je net hoorde is van Alfred. Alfred Merendorp is het, hè? Medendorp, ja, Medendorp. En de Blokzeilse vlag, van wie is die dan?
1: Ja, die komt natuurlijk van Sarah Smit af. Kijk, als je zoveel moeite doet voor een mooi evenement, dan moeten de puntjes ook kloppen. Dus ik dacht gisteravond om 9:30, ik ga mijn nagels in de kleuren van de vlag nog lakken.
0: Hey, Alfred, wat is er nog meer te doen na de markt, zeg maar?
3: Nou, we hebben de marktjes vanochtend opgestart. Alle standhouders hebben nu alles klaarstaan. Dus de hele dag is iedereen welkom. Een gratis entree, dat is altijd heel belangrijk. Ja, van alles te krijgen. Van Lego tot speelgoed, tot hamburgers, tot siroop. Alles is aanwezig. Tassen, oude ambachten. Dus ja, komt helemaal goed.
0: Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat je alles geprobeerd hebt.
3: Dat klopt helemaal, ja. En nou ja, goed, de luisteraars kunnen mijn omvang niet zien, maar dan weten ze genoeg.
0: Ja, dat is wel mooi, Sarah. Hè? Jij hebt erbij gestaan en je keek ernaar waarschijnlijk.
1: Nee, ik ren gewoon heel hard. De hele dag lang. Hey, maar weet je wat ook leuk is? We hadden één iemand die ziek is. We hebben hier normaal altijd thuis eten staan. Dat helaas kon zij daardoor niet komen. Maar we hebben in plaats daarvan nu een interactieve speelkraam neergezet. Dus je kan komen sjoelen. En dan kan je ook nog een prijs van de lokale horeca winnen. Zelf vind ik het een fantastisch idee. En het loopt ook al lekker door. Het heeft wat vrolijke interactie hier. Dus het is, ik zou dat van harte aanraden.
0: Ja, dat is zeker. Want ja, Sjoelen is natuurlijk...

0: Hilariteit alom. Hè. En dan vanavond de barrage om al die gelegen punten weg te werken. Heb jij ook aangesjoeld?
1: Nou, ik ga het eerst even afkijken bij de anderen. Want het is voor mij een tijdje geleden. Dus ik moet eerst even de technieken leren. Dus als ik dan aan het einde nou de mogelijkste punten pak, dan heb ik de prijzen. Dus ja, dat is een bepaalde tactiek, Dirk.
0: Ja, heel mooi. Hè? Hey, dit is jullie laatste dingetje wat jullie volgens mij organiseren. Hè? Volgend jaar een jubileum.
2: Ja, ik wou net zeggen, laatste dingetje van deze zomer. Maar niet laatste dingetje van altijd natuurlijk. Nee, dit is nu, volgens mij hebben we eerder een keer het verkeerde nummer gezegd van de editie. Dit is nu de 52e editie. Van de ringrijderij hebben we volgend jaar inderdaad wel een jubileum. Dat is 25 wordt dat dan. Die was vorige week, hè? Maar deze zomer is dit het laatste evenement inderdaad. En dan gaat het volgende wat er weer aankomt in de wintermaanden is het maken van het wapen van Blokzijl, het tijdschrift. En nou ja, goed, misschien krijgt een van ons nog een briljant idee tussendoor. Dat zou zomaar nog kunnen natuurlijk.
0: Ja, wat ik heb in de wandelgangen gehoord ook wel een beetje, dat die opening van de vaarseizoen ontzettend gemist wordt. Hè? Hebben jullie daar nog plannen toe?
1: Nou, wij zijn met een nieuw bestuur begonnen, denk ik 3 jaar geleden. De familie Laske deed alles alleen, waar nog altijd heel veel respect voor is. Wij zijn inmiddels met een bestuur van 6 personen. Dus er komt nu wat ruimte om nieuwe ideeën te maken. Dus ja, hou de socials goed in de gaten. En vooral RTV Slos, want die zullen we als eerste informeren.
0: Oh, dat is mooi. Ja, kun je al een tipje van de sluier opleggen? Waar gaan de plannen weer hier naartoe?
2: Ja, op dit moment zie ik Alfreds paniek altijd weer naar boven komen. Als iemand aan mij vraagt wat de plannen zijn, dan moet ik niet te veel gaan vertellen, want ik kan nog niks beloven. Maar ik kan je vertellen, er zijn ideeën genoeg. En we luisteren inderdaad, wat je net al zei, we luisteren naar wat er gemist wordt. Wat er eerder is geweest en nu is weggevallen om de een of andere reden. We hebben zelf verse ideeën, maar het moet, Alfred zei dat deze week met het plannen van de markt ook wel, het moet wel uitvoerbaar zijn, Sarah. Dus we houden elkaar mooi in balans en we gaan nog eens om de tafel zitten, kijken hoe deze mooie zomer is verlopen en wat er wel en niet nog bij gaat passen.
0: Ja, want VDAB stond natuurlijk bekend om al die mooie evenementen die ze deden. Hè? Ze hadden daar bijvoorbeeld een misverkiezing.
1: Ja, dat heb ik gehoord, Dirk. En ja, goed, dat is natuurlijk wel iets waarvan ik denk, nou, dat is misschien wel iets moois om mee te beginnen. Maar goed, ja, ik zeg altijd maar, luisteraars, laat je verrassen. Net wat Sarah ook zegt. Sarah is helemaal met de wilde ideeën. En ik zeg gewoon, we gaan het gezamenlijk uitvoeren. En tot op heden is het alleen maar verruiming en modernisering en alleen maar mooier aan het worden. En het is een groot feest. En we zijn ook heel erg afhankelijk van vrijwilligers, die we gelukkig in grote getale hebben. We hoeven niet op zoek naar vrijwilligers. Ze komen vrijwillig bij ons om zich aan te melden. Dus daar zijn we heel blij mee. En als je meer vrijwilligers hebt, Dirk, kun je ook meer organiseren.
0: Ja, maar als je ook leuke dingen organiseert, komen de vrijwilligers er zelf toch.
2: Ja, je moet de sfeer erin houden. We doen hard ons best voor natuurlijk. En we zijn ze heel erg dankbaar. Dat proberen we ook altijd te laten zien. En trouwens zijn we niet alleen afhankelijk van vrijwilligers, maar ook van sponsoren. Daar zijn we ook ontzettend. Blokzijl wat dat betreft echt een fantastische community. En iedereen is blij dat er wat gebeurt. En helpt elkaar en heeft er ook zin in. Dus dat houdt het voor allebei de partijen makkelijk om door te gaan.
0: Ja, het zou heel erg helpen, maar dat ze zo in het verleden een Sybrand als sponsor aan Alfred, of niet?
1: Ja, zeker, zeker. Maar ja, goed, van de lokale onderneming kun je niet zoiets verwachten, vind ik. Maar ja, we hebben heel veel ondersteuning en heel veel hulp. Daarbij wil ik ook zeggen dat wij heel blij zijn met onze verkeersregelaars. Die zijn vorige week weer geweest met de ringrijderij. En deze keer komen ze weer met de jaarmarkt. En er wordt vanochtend bij aanvang wordt gevraagd, wanneer is het volgend jaar? Nou, dat zie ik als een stukje waardering.
0: Ja, want ik heb ook stiekem gehoord dat jullie ze wel verwennen.
2: Ja, we doen ons best. Kijk, goede mensen moet je houden. Wij zijn blij met hun. Zij zijn volgens mij dus dan ook blij met ons. En dat willen we wel gaande houden. Ja, dus een lekkere lunch wordt neergezet, drankjes de hele dag door, af en toe een gezellig babbeltje, even kijken of ze het nog volhouden. Ja, zo moet het kunnen, toch?
0: Sarah, en hoe is dat nou om zo'n wapen van Blokzijl in elkaar te zetten?
2: Nou, dat was een hele ervaring. Ik begon in het bestuur bij de VTB een kleine 2 jaar geleden. En Ludwig die zat toen af en toe nog bij de tafel eromheen met de ontmoetingen. Die zei op een gegeven moment uit het niks, ik dacht dat het misschien voor jou wel leuk is. Nou ja, ik denk, tuurlijk, let's do it. Maar dat was wel nog even uitvogelen hoe en wat. Ik heb daar gelukkig hele goede hulp van Harriet bij gehad, als grafisch ontwerpster. En met z'n tweeën hebben we dat eigenlijk gedaan. Maar ja, veel werk. Alle advertenties natuurlijk is geregeld. Maar ook daar, het enthousiasme helpt daar wel gigantisch in. Mensen hadden er wel weer zin in. Het was 1 jaar niet uitgekomen. Hè. Toen lukte dat niet meer. Dus we hadden eerst rondgemaild van, is er sowieso nog animo voor? Is het de moeite waard? Gaan we aan een car trekken die niet wil? Of loopt het vanzelf? Maar we kregen hele positieve reacties terug. En we hebben zelf wat ideetjes erbij toegevoegd. En nou ja, we zijn eigenlijk allemaal volgens mij wel blij, hè, met hoe het is. We hebben 10.000 kopieën laten drukken. En we zijn nu bij de laatste 6 doosjes volgens mij aangekomen. Dus dat is goed verspreid.
0: Ja, dat is ook een goed leesbaar magazine, Alfred. En je hebt het over moderniseerd. Was het water er ook aan toe?
1: Nou, volgens mij is die wel gemoderniseerd. Wij hebben het nog maar niet zo hard uitgeroepen. Maar de voormalige mensen, de familie Lars en bouwmeester, die hebben wel aangegeven. Het is nu een 2.0, oftewel de moderne versie. Dus we zijn heel blij met het resultaat en de foto's en de adverteerders. En ja, goed, het is een succes geworden. Binnen het bestuur hebben we ook aangegeven dat de dames goed werk hebben geleverd. Dus volgend jaar mogen ze het minimaal hetzelfde resultaat bereiken.
0: Nou hoor, dat is een weg voor je open gegaan. Hè? Moderniseren, dat kan nog verder.
2: Het kan altijd verder, dat weet jij ook. En nee, dat ben ik het mee eens. De lat ligt nooit te hoog. En die blijven ook alleen maar omhoog duwen, anders wordt het saai. Dus het komt wel goed.
0: Nou, dat is mooi. Het is altijd fantastisch om hier te zijn, hier zo met zo'n marktdag. Volgend jaar weer, wat jubileum is volgend jaar. Dus ik zou zeggen, Alfred, zien we elkaar volgend jaar weer?
1: Je bent van harte welkom.
2: Geen markt zonder RTV Slos.
0: Dankjewel, hè. Tot de volgende keer.
3: Ja, en wie nog naar de jaarmarkt in Blokzijl wil, die is tot 5 uur te bezoeken in Blokzijl. Niet te missen als je er gewoon heen rijdt. En waar Dirk dus nu is, ik sprak daarvoor Enno Paulusma over zijn expositie in het infopunt Duurzaam. Ik sprak Marieke Pitt over de vrijwilligersmarkt op 5 september. En Rina de Jegervleer over de actie van de dopjes en Oldenmarkt die zij overneemt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot volgende week met weer 2 uur Kopwijzer.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: En Wouter Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

Hobson, shun my lord's server, who is a worm in my lord's kingly

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yesh Yilgus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

sinds een dag of twee. Vlinders in mijn hoofd. Verder hoe het voelt, naar onverliefd te zijn. Hoe kon ik het leed? Mijn wereld was zo klein. Nu ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.
2: Next train will be leaving from platform 1.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.